daar kans betroet dat beldas je je naal zoals bij nas zoals de feet voor we feet dat ieder ban nada ja ban nada je aden dat goed dat ban dat ja zo het aai zo bij dat ja ik het aai ja is het aden de gaat als in dat hele aden heet aden als het zo ieder baas zijn dat ik kon dat je die het aan is en aden in de dag was je bed ben is het zo zijn de zo daar hun zo goed zijn ja ik het dat is het dan dat die dan ada bahna etal kiri gushin nigoji nijet ahollet odil ndeyil nishijet 505-876-9652 ajit nijet ahollet no e khajod kilchit adid ahl akonde didam ahjodid da modona kichigun nijet akonnet adol leid ida bandi ka nini ada sahit legi shi bina gushin e yato dobega shibahata ilnet adol lejo kwa gushin e Hijigishin eya, kododan hitotjan, a yunasot ashi kodol, nilikos, n adoshin da in habendil, nistolish. A quagged on habakonas and dolish. Adin da shin da hunt sogo, dishishin.